Oké, het instrument wat ik nu ga bespelen is een Scruti box, zoals ze dat noemen. En dat is een muziekinstrument die gebruikt wordt in tempels in India, Bangladesh. en zowel bij de Hindoes als bij de Boeddhisten. En het is een instrument wat bedoeld is voor meditatie en gebed. Maar het is ook een instrument met de helende tonen. Dit instrument is gebaseerd op 432 hertz op de A-toon. Terwijl de westerse tonatie zou 440 hertz zijn. En het is maar een klein verschil, maar dat is wel het verschil tussen een helende toon en een gewone westerse toon. Ik begin met de meditatietonen D. Ja. D en G. En van lieverlee voeg ik wat klanken toe.

0: Welkom luisteraars, we zijn weer bij jullie met Uit de Kunst, iedere vrijdagmiddag na het journaal van 1 uur.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en heerlijk dat het feestgedruis
1: doorgaat.
0: Is,
1: begonnen en doorgaat dit weekend. Vanavond al, vooral vanavond met de tienerparade. Dat vind ik echt een van de leukste optochten.
0: Ja,
1: al die
0: mooi,
1: tieners en zo. Dus ja, ik kijk er naar uit.
0: Ja, maar we hebben natuurlijk de paarden al gehad.
1: Ja, de paarden hebben we al gehad.
0: Ja. We hebben de kinderparade hebben we gehad. Dus we zitten eigenlijk een beetje midden in het programma.
1: Mm-hmm.
0: En het is toch altijd weer mooi om te zien hoe de kostuums gemaakt worden.
1: Ja.
0: Hoe de wagens eruit zien.
1: Ja.
0: Maar ook hoe de toeschouwers gehuisvest zijn. Dat is altijd prachtig natuurlijk. Hè?
1: Precies. En morgen ook natuurlijk de carnaval van Bandabouw. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren.
0: Ja.
1: Dat begint
0: zeker.
1: 3 uur.
0: Mooi.
1: Maar dan gaan we meer vertellen in onze cultuuragenda.
0: Ja, hartstikke goed. En voor nu gaan we even een zijstapje maken.
1: Ja.
0: Even uit het carnaval.
1: Mm-hmm.
0: En in de beeldende kunst.
1: Mm-hmm.
0: Want we hebben een beeldend kunstenaar in ons midden vanmiddag.
1: Ja.
0: En dan gaan we praten over de mooie projecten van de Artist in Residence van het IBB.
1: Ja, over kleuren en emoties.
0: Kleuren en emoties. Ja, luisteraars, we zijn het al eventjes, hè?
1: Ja.
0: In de inleiding.
1: Mm-hmm. Over kunstenaar Melissa Moria, zeg ik dat goed?
2: Ja.
1: Oké, mooi.
0: Kunst, daar gaan we het over hebben met Melissa. En
1: superleuk.
0: Wat ze op Curaçao allemaal heeft meegemaakt in de laatste periode. En de expositie waar we naartoe gaan werken natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat komt allemaal aan de orde.
1: Ja. Nou,
0: welkom.
1: Melissa, welkom. Wij willen altijd heel graag dat je
2: jezelf
1: introduceert bij de luisteraars. Dus graag als je iets kan vertellen over je achtergrond, waar je bent geboren, et cetera.
2: Oké. Nou, ik ben Melissa Moria. Gisteren 35 jaar geworden.
1: Oké.
2: Dus 10 februari.
0: Oh, pas bien. Gefeliciteerd.
2: Gisteren, ja. En ik ben, kom uit Nederland. Ik ben opgegroeid of geboren in Almere en eigenlijk opgegroeid in een dorp, Langerak. En toen ik ging studeren, naar Rotterdam toe gegaan.
0: Okay.
2: Ik ben niet de kunststudent, laat maar zeggen. Ik heb gewoon bedrijfskunde gestudeerd.
0: Oké. Dat is heel anders.
2: Heel anders.
0: Ja.
2: En ik werk nu al 6 jaar als kunstenaar.
0: Oké.
2: En vanuit een corporate positie ben ik uiteindelijk kunst gaan maken. En dat begon via social media te rollen. En toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik eigenlijk mijn passie gaan volgen.
1: Wauw,
0: wat mooi.
1: En hoe snel is dat gegaan dan, zeg maar?
2: Nou, de eerste paar jaar heb ik nog wel wat bijbaantjes ernaast gehad. Mm-hmm. En uiteindelijk werkte ik 2 dagen voor een museum in Krimpen aan de IJssel. Dat was heel leuk en heel lief en idyllisch.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, daar merkte ik al best wel snel dat mijn eigen werk eigenlijk beter ging. En ik durfde die sprong ook wel te maken, ook dankzij mijn vriend.
1: Okay.
2: Die zei, ga er maar gewoon voor.
1: Ja, ja, precies.
2: Ja.
1: Jeetje, wat dat, spannend.
2: Ja.
1: En wat vond je omgeving daarvan?
0: Mm-hmm.
2: Nou, ik denk dat vooral mijn ouders, ik was wel erg opgevoed met, je gaat economie studeren en je wordt erg CEO.
0: Ja.
2: Dus vandaar ook de bedrijfskunde achtergrond.
0: Dus het lijkt wel een beetje op jou, Michel.
1: Ja, precies, zoiets.
0: Je hebt ook bedrijfskunde
1: gedaan. Ja, zeker.
2: Ja, en uiteindelijk toen ik het ging, mijn passie ging volgen, vond mijn vader het vooral eerst wel spannend.
1: Kan ik me voorstellen.
2: Ja, maar toen hij zag dat het goed ging, ik weet niet, hij is nu gewoon heel trots. Dus dat is heel lief en super supportive.
1: Ja, superleuk.
0: Heb je nog iets aan bedrijfseconomie in het huis, in wat je op dit moment doet?
2: Ja, goede vraag. Ja, ik denk het wel.
0: Uh-huh.
2: Ja, vooral omdat het, je moet als kunstenaar natuurlijk ook wel kunnen verkopen.
1: Mm-hmm.
2: En er is een moeilijke balans tussen, word je commercieel en blijft het nog kunst?
1: Mm-hmm.
2: Dat vind ik zelf ook nog steeds altijd wel lastig, want het moet niet te commercieel worden.
0: Mm-hmm.
2: Je moet wel creëren om het creëren eigenlijk, omdat het eruit moet.
1: Mm-hmm.
2: Maar zeker de structuur en de organisatie en hoe ik dingen aanpak met van oké, ik schrijf gewoon mensen aan, ik bel gewoon op, ik zeg gewoon ik wil dit en ik ga erachteraan. Ik denk dat dat wel vanuit een bedrijfskundige achtergrond komt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja. Zeker weten. Hey, en in je werk speelt het loslaten van controle een grote rol.
2: Ja.
1: Waar komt die fascinatie vandaan? Waar komt dat vandaan?
2: Ja, ik denk dat dat vooral ook komt vanuit dat stukje van ik zit vast in een baan en daar word ik niet gelukkig van.
1: Mm-hmm.
2: Dus eigenlijk, dat is een hele persoonlijke reden geweest waarom ik überhaupt kunst ben gaan maken.
1: Mm-hmm.
2: En dat spanningsveld tussen de controle van je omgeving, controle van verwachtingen en controle in het maken zelf,
0: Dat
2: vind ik heel interessant. Dus hoe Met mijn materiaal speel ik daarin van oké, hoe bepaalt het materiaal wat er eigenlijk voor compositie ontstaat? Mm. En wat voor controle heb ik zelf en wat ik daar verder toevoeg?
0: Maar is dat iets wat in je moet zitten? Moet je dat ook privé kunnen bijvoorbeeld loslaten? Of hoe werkt het? Want het lijkt me echt een hele grote uitdaging.
2: Mm-hmm. Ja, ik denk dat het bij mij heel natuurlijk komt. Maar dat komt ook vanuit een fascinatie dat ik een kunstenaar ben die het heel interessant vindt als eigenlijk de kunst organisch ontstaat. Dus bijvoorbeeld door het spelen met natuurlijke pigmenten gebruik ik veel. En dan week of stoom ik dat pigment in mijn doeken. Waardoor er eigenlijk zo een mijn landschap ontstaat eigenlijk. Mm-hmm. Heel organisch, zonder controle. En dat daarin vertelt het materiaal mij, dit moet er zo uit gaan zien.
1: Hey, neem ons even mee op het moment dat je zei, ik ga nu kunst doen. Ik stop met mijn werk en ik ga nu over. Wat was dat moment?
2: Ja, dat was eigenlijk een heel verdrietig, moeilijk moment. Omdat ik vast zat in een functie waarin ik een burn-out kreeg.
1: Okay.
2: Dus ik zat eigenlijk, werkte als finance business partner voor Maersk van de containers. Mm-hmm. Dat ging toen helemaal niet goed. Ik was niet eens met bepaalde beslissingen en toen werd ik thuis een keer 's ochtends wakker, huilend. En toen dacht ik, wat is er met mij aan de hand?
1: Ja. Ja.
2: En toen woonde ik nog samen met een heel goed vriendinnetje van de middelbare school. En zij had spullen geërfd van haar opa, die was net overleden, schilderspullen. En zij zei tegen mij, Melissa, ga gewoon schilderen. Want dat is goed voor jou. Ja, ik maakte altijd cadeautjes, zelfgemaakte dingetjes. Ik was altijd wel creatief.
1: Okay.
2: En zij zei, ga gewoon schilderen. Ik weet zeker dat je je beter voelt.
1: Mm-hmm.
2: En dus het was eigenlijk kunst als eerst echt een redding.
0: Ja. Een heel droevig moment heeft je heel veel verder geholpen.
2: Ja, ik ben er eigenlijk heel dankbaar voor. Want ik denk ook dat als ik die burn-out niet had gehad, dan was ik niet gestopt.
1: Mm-hmm.
2: Omdat ik gewoon wel in die zin een soort persoon ben die maar door blijft gaan. Mm-hmm. En ik dacht dat dat mijn pad was.
1: Ja, precies. Ja. Precies.
0: Ja. Hey, en in Nederland, hè, heb je een eigen atelier of werk je van huis uit? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik heb een hele leuke studio in Hillegersberg.
0: Oké.
2: Samen met 3 andere studiogenoten. Het is wel anti-kraak. Het zit in een oud dorpshuis.
0: Oh. Goed zo.
2: Ja. En dat is heel fijn. Eigenlijk voelt het ook voor mij, als je naar Hillegersberg toe fietst, fiets je eigenlijk naar een dorp toe.
0: Yeah.
2: Mm-hmm. En dat voelt altijd weer een beetje als thuiskomen eigenlijk.
1: Yeah.
2: Ja. Dat is een hele fijne omgeving.
1: Ja, superleuk.
0: En toen kwam op je pad het Artist in Residence programma.
2: Mm-hmm.
0: Vertel eens, hoe kwam dat tot je en hoe ben je daar verder mee omgegaan?
2: Ja, ik heb vorig jaar een sessie gedaan met het CBK en onder andere. En daarin heb ik eigenlijk een gesprek gehad met iemand die zei, je moet wat meer in je praktijk verdiepen.
0: Mm-hmm.
2: Want het zit er wel in, maar je moet zelf wat meer gaan begrijpen waarom je nou maakt wat je maakt.
1: Mm-hmm.
2: En dat is denk ik ook heel erg omdat ik autodidact ben, dus niet een kunstopleiding heb gedaan, dat je bepaalde, ik ben gewoon gaan maken omdat ik het wilde maken en ondertussen nog niet helemaal begrepen waarom het zo was.
1: Ja.
2: Of waarom ik dit zo voelde.
1: Mm-hmm.
2: Dus toen kreeg ik de tip, ga een residency doen.
1: Okay.
2: Ja, en eigenlijk vond ik sowieso IBB als omgeving al heel interessant. Omdat zij veel doen met de patiënten. En veel doen terug voor de maatschappij en voor de leerlingen.
0: Uh-huh.
2: En ik doe zelf ook in Rotterdam wat projecten op lokaal niveau. Waarbij ik mijn buurt vooral probeer te verbeteren.
0: Nou, precies, IBB natuurlijk.
2: Ja, op het gebied van kunst.
0: Ja.
2: En dat had een heel mooi raakvlak waardoor ik dacht, oké, dat sowieso als omgeving vind ik al heel interessant om op te reageren.
0: Uh-huh.
1: En hoe ging dat proces? Jij meldde je aan of hoe ging dat?
2: Ja, ik heb me eerst aangemeld via het Mondriaan Fonds eigenlijk om de 3 maanden residency te doen.
1: Uh-huh.
2: Daar ben ik dus helaas niet voor uitgekozen.
1: Okay.
2: En toen wel contact gehad met Tirso, eigenlijk al in aanloop tot aan Mondriaan van ik wil graag bij jullie mijn residency doen. En hij gaf toen aan, we kunnen ook een maandelijkse residency doen. Dat is dan International Project Space.
1: Mm-hmm. Oké. Okay.
2: Dus zou dat niet wat voor je zijn?
1: Mm-hmm.
2: Ja, en toen heb ik eigenlijk gelijk aan gezegd.
0: Ja. Ja. En toen ben je op het vliegtuig gestapt?
2: Nou, ik ben hier al sinds november.
0: Oké. Okay. Mm-hmm.
2: Ja, want mijn vriend werkt voor Defensie.
0: Ah, oké.
2: Dus die heeft een 4 maanden plaatsing hier.
0: Ah, mooi.
1: Oh, ja. Dus dat kwam mooi uit dan.
2: Ja, dus we zijn samen hier naartoe gegaan.
1: Oh, dat is leuk.
0: Hoe vond je het eiland toen je hier aankwam? Wat was je eerste indruk?
2: Ja, lekker warm.
0: Zeker als je in november komt. Ja, ja. Dat is wel heel mooi.
2: Ja, ik ben dan wel geboren in Nederland, maar ik voel me altijd meer Zuid-Europees. Want ik denk dat dat ergens van mijn voorouderen is. Mm-hmm. Dat ik, ik vind de winter erg verschrikkelijk.
1: Ja, kan me voorstellen.
2: Echt depressief. Ja.
1: Dus hier leef je meteen weer op met de zon.
2: Ja.
1: Hey, vertel ons over het proces bij je IBB. Dus wat heb je daar allemaal gedaan?
2: Mm-hmm. Ja, ik kwam eigenlijk binnen met het idee, ik ga verder verdiepen in kleur en waarom kleur zo belangrijk is voor mij. En dan ook helemaal met natuurlijke pigmenten, omdat ik daar thuis al mee werk. Dus ik wilde hier eigenlijk leren van lokale ambachten, lokale planten en dat soort dingen. Dus ik ben ook naar Farm to Craft geweest.
1: Yeah.
2: Oh, daar een workshop gedaan met wat indigo en brassia. Super interessant. Mm-hmm. Maar uiteindelijk merkte ik dat het niet zozeer kleur is wat me nou zo pakt. Maar het is meer momenten waarop kleur bijvoorbeeld kan ontstaan. Mm. Dus denk aan dat de zon op een bloem schijnt en dat je opeens heel veel roze ziet. Of dat de zon door de blaadjes schijnt en dat je zo de schaduw op de grond ziet bewegen.
1: Wat leuk, ja.
2: Dat soort momenten, dat vind ik heel speciaal. En die probeer ik nu op een nieuwe manier, zonder zelf meegenomen materiaal, want dat mocht niet van Teerzo. Op een creatieve manier te maken. Ja.
0: Oh, even voor de mensen thuis. We zijn in gesprek met Melissa Moria over de Artist in Residence bij het IBB. En ze neemt ons mee in een inkijkje in dat hele proces. En word je dan bij zo'n Artist in Residence opgesloten in een ruimte?
1: En mag je er niet uit?
0: Nou, hier kom je de komende maand niet meer uit. Of hoe werkt dat precies?
2: Grappig. Ja, nou, eigenlijk zijn alle ateliers open. Mm-hmm. Wat ik sowieso al een hele fijne omgeving vond. Het is heel open. Het staat heel erg in verbinding met de plek. Ook met Caprile zelf. Wat ik heel mooi vind is dat de patiënten ook langs lopen, samen met de studenten daar rond bewegen. En eigenlijk zitten de ateliers vast aan de tuin. Ja, dat vond ik natuurlijk zo.
1: Ja, prachtig. Dat was
0: IBB is een prachtige locatie bij Caprilus.
2: Ja,
0: we zijn ook fan van het IBB, voor wat ze allemaal doen.
2: Ja.
0: Maar ik wilde toch weten van, misschien wat persoonlijk hoor, maar ga je dan s'avonds naar huis? Of
1: blijf je, daar
0: blijf je ergens daar toch slapen om die vibe vast te houden?
2: Ja, ik ga wel s'avonds naar huis.
0: Ja.
2: Ja, ik ben niet een kunstenaar die maar door kan blijven gaan. Mm-hmm. Mijn hoofd gaat wel door, dus dat kost mij vaak ook de energie.
0: Ja.
2: Maar ja, die 9-5 van de corporate omgeving, die zit er soort wel in.
1: Dat zit helemaal in.
2: Ja, dan
1: heeft
2: mijn energie gewoon op.
0: En dan is klaar.
2: Ja, ik moet dan echt opladen.
0: Ja, ik kan me voorstellen hoor.
2: Ja. Ja.
1: Vertel ons van jouw tentoonstelling.
2: Ja.
1: Die gaat plaatsvinden wanneer?
2: 23 februari van 7-9 bij IBB.
1: Oké, en wat kunnen we verwachten als we daar zijn?
2: Jullie kunnen verwachten dat ik heb geprobeerd te visualiseren hoe die speciale momenten, die vluchtige momenten, wat ik net benoemde, zoals de zon door de blaadjes, hoe ik dat heb geprobeerd vast te leggen met materialen die je hier op het eiland kan
1: vinden.
2: Ja.
0: Hoe zien we nou in jouw werk straks op 23 februari terug dat je hebt losgelaten?
2: Ja, dat zie je vanzelf.
1: Dan moet je gaan kijken.
0: Dat is een cliffhanger.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Hey, vertel, hoe was het om met de studenten te werken? Hoe heb je met hun samengewerkt? Wat heb je hun geleerd? Wat hebben zij jou geleerd?
2: Ja, ik heb 3 momenten gehad met de studenten. Mm-hmm. Eigenlijk om inderdaad les te geven. En wat ik zelf heel interessant vond, om met ze op zoek te gaan naar emotie in combinatie met kleur. Mm-hmm. Dus waarom, als je blij bent, denken mensen bijvoorbeeld aan geel. Mm-hmm. Dat soort dingen. Of als je boos bent, kan het rood zijn. Maar rood kan ook staan voor de liefde.
1: Ja.
2: Dat is, dus de eerste les hebben we vooral gefocust op, oké, welke emoties heb je allemaal? Welke kleuren vanuit de kleurencirkel eigenlijk passen daarbij?
1: Ja.
2: Dat was sowieso al heel leuk, omdat ik merkte dat ik zelf echt meer een systematisch persoon ben. Dat ik in mijn hoofd alle emoties zou gaan opzommen en dat systematisch zou opschrijven. En de studenten staan veel meer open met hun eigen emotie en met hun eigen omgeving. En ja, zij gingen echt vanuit, oh, ik voel me nu zo, waarom moet ik dit doen? Oké, irritant. Of ik zie iedereen naar de positieve kant bewegen. Oké, voel ik me eigenlijk gedwongen om ook iets positiefs, een positieve emotie op te schrijven. Dus dat vond ik zelf heel interessant om mee te maken van, oh ja, zo kan je ook nadenken over zo'n situatie.
0: Ja.
2: Toen heb ik ze de opdracht gegeven dat ze een kleur moesten uitkiezen en een emotie. Mm. En dan eigenlijk een object of schilderij, sculptuur maken met één kleur rood bijvoorbeeld, monochroom. Mm-hmm. Die dan echt die emotie schreeuwt. Dus stel je bent boos en dan verf je alles in dezelfde kleur.
1: Okay.
2: Maar het moet zeggen dat je boos bent.
1: Oké.
2: Ja.
1: Oh, wat leuk. En wat kwam daar allemaal uit?
2: Ja, echt wel hele interessante werken. Ja, ik vond het echt zo bijzonder om te zien. Iedereen pakte dat zo op zijn eigen manier aan, maar wel, ja, er kwamen hele persoonlijke verhalen naar boven. Iemand die had iets gemaakt over dat ze zich soms wel eenzaam of leeg voelt en daar een mooi bord eigenlijk omheen gebouwd met klei, dat je het soms niet kan vastpakken, dus dat je je handen er niet aan kan zetten omdat het leeg voelt.
1: Ja,
2: ja, oh, dat is wel
0: mooi.
2: Ja, heel prachtig.
0: Ja, ja, dat is indrukwekkend.
1: Ja. Superleuk.
0: Nou, heb je vanuit je atelier, hè, krijg je zeg maar gasten die komen kijken bij jullie in Nederland. Mm. En nu heb je deze ervaring. Is er een andere kunstbeleving als je kijkt naar beide kanten van de wereld?
2: Dat vind ik lastig, omdat ik denk ik sowieso daarin heel erg in een eigen bubbel zit. Omdat ik dus niet het gebruikte pad volg, laat maar zeggen, in die zin. Dus om nou echt per se te zeggen dat ik een andere kunstbeleving heb hier dan in Nederland. Nou ja, ik word sowieso heel erg beïnvloed door mijn omgeving en door de mensen en door het klimaat en dat soort dingen. Kijk, stel ik had nu in Nederland gezeten, dan was mijn werk heel depressief geweest.
1: Omdat de emotie depressief en hier is het vrolijk.
2: Ja, dus dat in ieder geval wel. Mm-hmm. Maar ook zeker door de manier van werken waarin ik soort hier werd gezegd van oké, neem geen materiaal mee in Nederland. Ga op zoek naar materiaal wat je hier kan vinden. Wat kan je daarmee maken?
0: Ja.
2: Dus je wordt wel gedwongen om je creativiteit eruit te drukken eigenlijk.
0: Ja. Ja.
2: En dat vind ik wel heel leuk, omdat ik daar wel heel erg op aanga.
1: Ja, ja, zeker.
0: Kun je een beeld omschrijven wat je gemaakt hebt? Of waarvan je zegt van nou dit. Dat is helemaal wat ik wil uitstralen en meegeven. Of is dat heel je oeuvre? Of hoe moet ik dat?
2: Nee, ja. Voornamelijk thuis maak ik veel schilderijen. Dan eerst met natuurlijk pigment en daarna werk ik het af met olieverf.
0: Mm-hmm.
2: En hier was ik zo gefascineerd door de omgeving en door de tuin. En dus die vluchtige momenten waardoor ik op een of andere manier met ijzerdraad en aluminiumfolie in aanraking ben gekomen. En daarbij ben ik nu een kinetische sculptuur aan het maken. Ik wist dus ook niet dat het een kinetische sculptuur heette. Maar waarbij ik eigenlijk het ritselen van de blaadjes en het zonlicht door de bomen probeer na te bootsen met ijzerdraad en aluminiumfolie.
1: Oh,
2: dus als de wind waait, dan hoor je dat ook tegen elkaar aanwrijven. En eigenlijk het ritselen van de blaadjes hoor je dan vanuit veel harder materiaal.
1: Ja. Ja.
2: Maar ook de weerspiegeling van de zon op aluminiumfolie is ook weer heel interessant.
1: Oh, wauw, interessant zeg. En dat gaan we ook zien tijdens de... Oké, zeker. Leuk. En dan heb ik ook een vraag aan jou. Wat een boodschap aan jonge makers. Wat zou je jonge kunstenaars willen meegeven?
2: Ja, laat je door niemand tegenhouden. Ook niet door de systemen.
1: Vooral niet door de systemen, denk ik.
2: Vooral niet door de systemen. Kies je eigen pad. En als je iets wil, vraag vooral hulp.
1: Mm-hmm.
2: Want ik heb, denk ik, heel vaak afwijzingen gehad.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik heb altijd gedacht, ik wil dit. En ja, het maakt me niet uit, want ik wil dit. Dus dan duurt het misschien iets langer. Of dan is je weg krom.
1: Mm-hmm.
2: Maar zolang je maar bij mensen blijft aangeven wat je wil en hoe je daar moet komen, blijven vragen,
1: dan lukt het wel
2: goed.
1: Ja. Zeker weer.
0: Dat vraagt heel veel doorzettingsvermogen, lijkt mij.
2: Ja, nou, ik heb ook zeker een paar keer gehuild hoor, bij een afwijzing. Ja.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja,
1: ja, want waar haal je dat vandaan? Ja. Hè? Dat is echt iets intrinsieks, denk ik. Hè? Nou, jij hebt die doorzettingsvermogen heel erg, dus dat heb je ook laten zien.
2: Ja, dat maken voelt gewoon als een soort oerdrang wat eruit moet. Mm-hmm. Ja, ik moet gewoon creëren.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Waar droom je van? Wat zijn de ambities voor de komende jaren?
2: Ja, ik... of is het allergrootste droom is denk ik ooit in het MoMA in New York.
0: Oh ja, okay. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is prachtig.
2: Ja, ja. Maar ik ben nu aan het werk. Nou, mijn droom van de afgelopen jaren is uitgekomen omdat ik dit jaar op Art Rotterdam sta.
0: Mm. Oh, oké. Okay, ja. Leuk. Mooi.
2: Ja. Zo. Zonder gallery. Ook, okay. Want ik heb een open call gewonnen, dus ik mag daar mijn werk presenteren.
0: Wauw,
1: gefeliciteerd.
0: Ja,
2: dankjewel.
1: Ja. Superleuk.
2: En verder ben ik bezig om te kijken of ik niet wat meer naar het buitenland kan. Want mm-hmm. het Nederlandse kunstklimaat is in die zin ook wel beperkt. En ook in de oude manieren beperkt, vind ik persoonlijk. Okay. Ik hoop niet dat ik iemand beledig. Maar dus dan is de buitenlandse markt is wel interessant, ja.
0: Ja. Nou, zei je straks van, je hebt geen kunstopleiding gedaan. En dan moest je toch ergens iets voor inhalen op een of andere manier. Is het eigenlijk geen voordeel als je geen kunstopleiding gedaan hebt? Dat je toch wat meer open-minded nog bent?
2: Ja, of, ik denk ja en nee.
0: Nou haal ik de hele kunstwereld over mijn nek. Hè? Maar
2: ja, nou, ik denk, ik moet zeggen dat het nog steeds wel... kietelt om ooit een kunstopleiding te gaan doen. Omdat het me überhaupt gewoon heel leuk lijkt om een opleiding te doen waar ik echt een passie voor heb. Mm-hmm. Dus daar zit ik zelf nu wel naar te kijken om dat dan eventueel als een master te gaan doen.
0: Oh ja, okay, ja.
2: Maar ik denk aan de andere kant, stel je wordt in bepaalde denkhokjes gestopt, mm-hmm. terwijl jouw brein anders werkt, mm-hmm. dan kan het wel beperkend werken.
1: Ja, ja.
2: Maar ik denk dat je je daarin gewoon lekker moet verzetten.
0: Ja. Zo is het. Ik ben even voor de goede orde. Ik ben trotse vader van twee kinderen die kunstopleiding hebben gedaan allebei. Ja. Dus ik zie dat het heel veel oplevert en zeker. Heel mooi is. Ja. Wat is je laatste vraag?
1: Nou, ik heb eigenlijk geen vragen meer. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de opening.
0: Zeker, en die is 23 februari bij het IBB. Ja. Bij de Capriles Kliniek. Altijd even de auto buiten zetten daar met parkeren. En fijn dat je er was vanmiddag.
1: Ja,
0: en heel veel succes met de laatste zaken voor de expositie. En dan zien we dat met heel veel plezier tegemoet.
2: Ja, leuk.
0: Bedankt.
1: Bedankt. En dan eindigen we het programma vandaag met onze kunst- en cultuuragenda. Zoals altijd hebben we een gevarieerde selectie voor je klaarstaan van wat er de komende tijd allemaal te beleven valt op Curaçao. Van inspirerende exposities en intieme boekpresentaties tot bruisende festivals, culinaire pareltjes en verrassende natuuruitjes. Organiseer je zelf iets bijzonders en wil je het delen met ons publiek? Mail ons naar info@uidekunst.org en misschien hoor je jouw evenement binnenkort terug in onze agenda. Laten we snel kijken wat we deze week op de agenda hebben staan.
0: Ja, we zeiden het al even in de intro. Hè. We zitten midden in het carnavalsprogramma. Vanavond vindt de tienerparade plaats van 6 uur tot 11 uur 's avonds. En de route loopt zoals

0: De grote parade op zondag 15 februari van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds met dezelfde route als de tienerparade. En dan tot slot zijn er nog twee afscheidsparades, maandag 16 februari van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds voor de jongeren en de tieners. En dinsdag 17 februari van 6 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts, ja, misschien wel de meest populaire lichtjesparade,
1: ja,
0: voor de volwassenen.
1: Zeker weten. Ja. En voor de niet-carnavalliefhebbers hebben we natuurlijk ook een aantal andere items op de agenda. Voor de vroege vogels en natuurliefhebbers is er op zaterdagochtend 14 februari een bijzondere Valentine Walk and Hike met Melissa Josefa van Curaçao Rocks Walk Hike You Will Like. De wandeling start om 6:30 ochtends bij de Marijke Trail in Soto met als start- en eindpunt Groot Santa Marta Kavel 27. Tijdens deze hike wordt er gewandeld en geklommen met prachtige uitzichten, ja, vanaf Cerro Pilar. Je loopt langs oude slavenmuren, door de rooi, langs de zoutpan met de ingezetene richting Playa Sa en zelfs langs een grote grot. Neem een rugtas mee, voldoende water en iets te eten en natuurlijk de zonnebrand. Aanmelden kan via WhatsApp bij Melissa op 521-2124 en dan kan ze je ook vertellen over de kosten om mee te doen.
0: Ja, en dan hebben we ook nog een indrukwekkende tentoonstelling bij Landhuis Bloemhof. Mm-hmm. En die loopt tot en met 14 maart, is de tentoonstelling te bezichtigen. En de naam van de tentoonstelling is Oleum Shell Isla de Corsau, te zien van Tinkerbell, hè, de kunstenaar.
1: Ja.
0: Voor dit project deed Tinkerbell in 2024 en 2025 uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis en de blijvende impact van de Isla-raffinaderij en het asfaltmeer op Curaçao. Met industrieel afval dat door de Shell is achtergelaten, maakte zij haar eigen verf, waarmee zij mangrovebossen schilderde die ooit bloeiden op de plek van het huidige asfaltmeer. Naast de schilderijen zijn er ook foto's en fysieke materialen uit het asfaltmeer te zien, wat een zeldzaam inkijkje geeft in een vaak onzichtbaar deel van Curaçao, van de Curaçaose industriële geschiedenis. En het is eigenlijk nog een schande dat het asfaltmeer nog bestaat.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, en dan op vrijdag 27 februari hebben we een bijzondere avond bij Keizershof Luna Blauw te Otrabanda. In het theater Norman de Palm vindt een speciale documentaire vertoning plaats, gevolgd door een feestelijke Latin Out Night. Het begint om 5:00, documentaire start om 5:30. Met toestemming van meneer Oster wordt deze filmvertoning op een hele bijzondere locatie mogelijk gemaakt. En direct na de film is er een programma met Latijnse sferen. Met onder andere Latin Out Night met Son CC Live on Stage. Dresscode is Cubaans. Heren moeten minimaal een hoed dragen. En de dames die weten altijd wel wat ze moeten dragen. Ja. Gratis entree, dus neem vooral vrienden mee. Aanmelden kan via info@keizershofcuraçao.com.
0: Ja, hartstikke leuke activiteit. Ja, heb je nu zelf iets voor de kalender of wil je gast zijn bij Michene en mij? Mail dan naar info@uitdekunst.org. En Uit de Kunst wordt mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Caribisch Gebied. Daar zijn we altijd heel blij mee. Het zit er weer op, luisteraars. We gaan een hele mooie carnavalsperiode nog in. Heel veel plezier daarvan en te autre ciment.
1: Bon carnaval.

0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Goedendag, amateur en luisteraar. Het is even weer de tijd voor de BG Show. Hier op de Vorm Amateur. Het is weer vrijdag, hè, dus dan zijn we weer even paraat. Dan kruipen we weer even naar het pyramidje en dan zetten we even die uitzending in elkaar hier even, hè, amateur. Dat luister maar even mee aan die kant. Gewoon een mooi stukje muziek eventjes. Prima, puur beste regio content tot 7 uur, ja, tot 7 uur. Dat is precies een stijf uurtje en we hebben weer even helemaal voorbereid. In de tropische temperaturen hier 53,14 in de jachthaven staat even aan die kant. Dacht ik wel even, luister maar even mee. Kantjes voor iedereen overigens die afgestemd zijn en iemand uitgezonderd. En die worden even aangeboden door de commerciële partner ook vandaag weer en ook de hele jaar eigenlijk en het komend jaar ook denk ik, hoop ik wel eventjes, dat is de BG Service. Een prima stukje service daar aan die kant. Ook in de 53,14 jachthaven staat eventjes.

Ja, ik hoop even dat de ontvangst prima is aan die kant en de kantjes ook even nagenoegend zijn. Want dat doen we natuurlijk allemaal eventjes voorheen. Prima ontvangst en kantjes die nagenoegend zijn. Oké, we gaan weer eventjes die kantjes even draaien. Luister maar even gezellig mee. En kantjes zijn even naar eigen voorkeur. Oké.

0: zocht een jongen die Twentse, Hengeloze, agressieve mentaliteit kon vertegenwoordigen. Op een dag kwam mijn broer, die 6 jaar jonger was dan ik, kwam langs met Andy. En het huis was gelijk te klein. Hij was niet... Mijn vrouw en ik bleven verbijsterd achter door zijn bezoek. Het was één brok energie en agressie. Maar het was precies wat ik zocht.
1: Andy wou zijn boefje als hij wat had geflikt. Zei hij altijd, de wereld is toch al kapot. Elke smeris kende hij bij zijn voornaam. Wekelijks zette hij Hengelo op zijn kop. Op een dag kwam Frank Wiering bij hem langs. Hij zei, Andy, ik heb voor jou een mooie

Heer, ik zit met zoveel vragen. Vragen waar ik geen antwoord op weet. Heer, waarom hebben wij alles en is er nog honger? Waarom worden diegenen die we lief hebben vaak weggenomen? Heer, waarom zijn er in deze tijd met al onze communicatie nog zoveel eenzaam? Heer, ik weet dat we eeuwenlang zoveel fout hebben gedaan, maar zoveel zijn er toch die het goede willen. Heer, het grootste deel van de kranten wordt gevuld met roof, aanranding, moord, geweld, bedrog en ongeluk. Heer, waarom krijg ik een schouderklop van iemand die me de volgende dag berooft? Heer, waarom blijken mensen die zich als vrienden voordoen zo vaak profiteurs te zijn? Heer, het is zo moeilijk. Wil je er niet onder doorgaan, dan moet je dezelfde wapens hanteren.

heer, waarom is een ander ook niet blij als het je goed gaat? Heer, waarom bestrijden broeders uit één land elkaar vanwege een andere overtuiging? Heer, waarom moordt men en vaak om slechts enkele guldens? Heer, waarom plaatst u de een anders op de wereld dan de ander? Heer, zo vaak heb ik gehoord dat u antwoord geeft op al onze vragen. O Heer, excuus, wat zult u met mij druk zijn?

Ja, hallo amateur, luisteraar. We zijn in de slotfase beland van deze uitzending. En dat betekent dat ik eventjes nog even de tijd neem, de resterende tijd, om eventjes de kantjes nog even te noemen die we gedraaid hebben. Hier het BG Show Regio Content Music DJ Team, hier vandaag. En het was, we begonnen met instrumentaal kantje Marok 7, een beetje introductie eigenlijk van de Shadow. Daar zat ik overheen te kletsen. En dan was het even Betsy en Jo met het komkommetje. Dan was het even Lady Bianca en ze noemde haarzelf ook nog eventjes in het kantje Annabella. En dan was het even Henk Wijngaarden met Ik reed kilometers bij Theo Peters, dit is de rijschool daar in Knol. Dacht ik tenminste. Wat even de Black, het kondigde even een klein aantal kantjes aan die even over de truck, beroep gingen. Namelijk dan de Black Hills met mijn truck, dan even de Gold Stars in mijn truck. Dan was het even Tina Trucker met Lady Trucker is mijn naam. En dan waren het nog even de Nachtrijders met Hij was chauffeur. Maar nu is hij afgekeurd. Wat even de Moodmakers met Moeder Mijn. Even Gert Hollander weer even natuurlijk. Even heerlijk was dat natuurlijk met Ik zie altijd liefde in je ogen. Wat even de Rohuus uit de Knols, die uit Stadsknol natuurlijk even die kant op. En Pekela ook dacht ik eventjes. Toch? Terapel allemaal en zo. Nieuwbuinen noemen ze ook nog even met de Knaalstreek. Was even Con Amour uit de regio Westerkwartier. Daar. Met de eenzame weg omhoog. En dan was het even een orkest sympathie uit de locatie Groesbeek even. Met het is zo fijn om muzikant te zijn. En dan was het even Remijnde Talma amateur uit de locatie Noordhoorn eventjes. Met de James Dean van Hengelo. Dat had hij van de week eventjes gezongen. In de Salem Worm. Dat was even heel mooi, vond ik dat. Het mooiste kantje eigenlijk wel, maar ja, was sowieso heel mooi, vond ik. En dan was even Jeanette en de Music Boys met IJsselmeer. Dan was even Cowboy Gerard nog even met Heer, ik zit met zoveel vragen. En dan was nog even Jacob en Sylvia vanuit Plan Noord, locatie Veendam met In het Weekend. En we luisteren nu nog even naar mij en naar op de achtergrond en af de voorgrond Gustav Holst met The Planets, Mars, De Bringer of Waar. Bedankt even voor het luisteren. We gaan de band verlaten en zijn komende week eventjes, inshallah, retour. Dacht ik.